ekobunirwot an patie chala raw chorni an arike chabit achorna achiel me apara an pepere chot chot chala raw chorni eta raw choro kawiyo odak piny temuol ekedi chunye tekobunirwot